Dat is ook goed dat we in trouble en zware tijden beden zullen. Maar we willen ook in goede tijden beden. Alles wat we hebben en alles wat we zijn, is wils God zo genedig als je was. Verzoend en besonders voor de radung, zullen we immer dankbaar zijn. Dat is nodig dat we in alle omstand met dank beden zullen. Wanneer jullie in dem versien boek beden kunnen, dan zullen we ook irgendwo en irgendwann näher beden. God maakt dat een grote onderscheid, wo ons dat jeet. Houd aan in je bed, mijn vriend. Nu de achte en negende vers. Jona deed nu beden en zei, zonder de acht geven tot jette, de tien wird haar ere ene truhartigheid verloten. Aber ik word die abverbringen met de stem van dankbaarheid. Zond wat ik versproken ha, wat ik betole. Radung kämt van dem Herr Gott. Zonder de afjette deine ha en laget ik. Dat kan dat verlangen en ere horten nicht stellen. En of God is nicht in God, dat is met beze jeste verbonden. Daar is bloos één God die levendig is en die is im Himmel. De apostel Paulus redt van dit in 1. Korinther, dat 8. Kapitel, 4. bis 6. Vers. Also wegen dat jetze abfert, wie weten dat een jetze in deze welt nicht is, en dat geen God is buiten einer. En wann dat nog zonen zijn in deze welt, oder im Himmel, die jetze genannt worden, en daar zijn veel jette en veel heren, doch voor ons is daar maar één God, die voordat van dem alles komt, en wie en arm en één Herr Jezus Christus, derch wem alles besteedt, en wie ook, derch arm. En jetze wordt God genannt, aber dat meent niet dat het zo is. Daar zijn religionen die zeggen dat ze en God en dem Herr Jezus leven. Aber wann sie dort erschleren würde, dann würden wir sehen, dass sie einen anderen Gott, einen anderen Jesus leben. Nicht so aus der Bibel verstellt. Wie möchte mehr nachforschen, um auszufinden, auf dem Gott, dem sie dienen, und der Herr Jesus, in dem sie sagen, dass sie leben, dieselbe ist, als der Herr, dort die Bibel uns verstellt. Paulus hat dit in Galater 1, 6 bis 8 zu sagen. Ik wonder mij dat je zo schwind dem verloten ha, de junt beropen haft, de Christus in je nood, no een ander evangelium dat niet een ander is, aber dat zijn waaltje de junt trubbelen, en Christus in evangelium verdraaien. Aber wann ze goa wie, oder een engel van hemel, een ander evangelium predje zal, buiten dat wat wie juntje predigt ha, lood aan vervlucht zijn. Dat zijn zeer strenge wet, maar dat is hoe dat is. Wanneer mensen toe een ander evangelium horen, dan wordt aan van de rechte waarheid weggedreid worden. Dat is krijgt zoals de duivel dat wil hebben. Dat je valt aan zeer wanneer mensen van de waarheid weggedreid worden, maar God wil hebben dat alle mensen de waarheid horen zullen. Dat eentje erbarmen die een mens trieën kan, is van dem Herr God die im Himmel is. Hij kan aan zijn genood een erbarmen geven, wils de Herr Jezus voor alle zind betold heeft. Wanneer we nou God, dech dem Herr Jezus komen, dan wordt hij aan zijn genood een erbarmen wiezen. Wanneer een mens dech een afgat, oder dech zichzelf komen wil, dan wordt hem niet aangenomen worden. Dat is waarom Jona toe God, die in zijn heilige tempel weer en zijn gebed komen deed. Hij wist dat daar in geen anderen raden kon zijn. Hij had geleerd dat van God wegrennen brengt een mens geen vrede en ook geen vrede. Dat moeten du en ik ook leren, vriend. Wanneer God te die gereed heeft, dan zust du nou aan hartje. Dien leven wordt geen vrede hebben, maar du die dem Herr han je verworst. Neem hem als dien heiland aan, wanneer niet hast, en dan jef hem dien leven, zodat hij die leiden kan, en die in zijn dienst brukken kan, waar Emma en wat Emma dort mocht zijn. Dankbaarheid is mank mensen, zo God Christen, niet zeer rief, dat is schuld. We hebben veel dingen, die we van anderen en van God verlangen, aber we zijn volken niet dankbaar genoeg. Mensen pukken zich, en wat ze gedaan hebben, wer ze zijn.
De waarheid is dat geen mens is in zichzelf volkomen. Andere mensen hebben veel toegelicht, toe ons lek, zoals we dat nennen. Paulus heeft dit in 1 Korinther 4, 7 te zeggen. Dan wer heeft die fair getrokken? En wat hast du, dat die niet is gejeefd worden? Nu, van die dat is gejeefd worden, waarom post du die dan, als van die dat niet is gejeefd worden? Als je een trick denken deed, hoe dicht bij den dood he wie je was, dan weer dat niet zeer schwor, God met zijn stem te danken. Wanneer we niet dankbaar zijn, meent dat ook dat we ons niet bedacht hebben, hoe genedig en goed God te ons is gewaast. Wel we niet vergeten God te danken voor alles, wat we je kregen hebben. En zijn gebed zegt Jona ook dit. Zo'n wat ik versproken heb, waar ik ook tolle. Wat Jona versproken had, wordt ons hier niet gezegd. We kunnen ons overdenken wat dat mocht zijn. Eén ding wordt eerst in zijn gewaast, en dat weer dat wanneer God aan van dem vers in boek uitbrengen wordt, dan wordt hij ook naar Nineveh gaan en aan God zijn boodschap brengen. En verspreken maken is een wichtige zaak, zeer wichtig. En wanneer een mens een verspreken maakt tot God, dan heeft dat zoveel meer wicht en wert. En leren dat vijfde kapitel, de vierde en vijfde vers, heeft Salomo dit geschreven voor ons. Wanneer du een verspreken tot God maakst, zie niet lood dat te betolen, dan hij heeft geen vergnieuwen en noire. Betol wat du versproken hast, dat is beter dat du niet verspreken deest, dan dat du verspreken zust en dan dat niet betolen. Wie zullen dan zeer oppassen wat we irgendwem verspreken mochten? Wanneer we wat verspreken dat we niet voor ik brengen kennen, dan doen we zo'n mensen beschommelen. Daar zijn ook tijden waar we God wat verspreken, wanneer hij ons uit trouble brengt. We kennen God over niet met onze weer beschommelen. Hij weet ganz krijg wat in onze harten is. God helpt verspreken zeer hoog, die haar veel weet bij hem. Wanneer God een verspreken geeft, dan wordt hij dat ook zekerlijk voor dich brengen. Dat is waarom we ons ganz op zijn woord verloten kennen. Dat is waarom we kennen zeker zijn dat we in de hemel komen worden, want we waren geboren zijn, wils God dat in zijn woord gezegd heeft. Zonen die dem Heer Jezus als er heiland aangenomen ha dat eeuwig leven en worden niet omkomen. De laatste woord en Jona zijn gebed zijn zeer wichtig. Radung is van dem Heer. Radung is God zijn woord voor ons. Radung is niemals een mens zijn woord voor God. Zogar dat baste dat we donen kennen, kan God niet aannemen. Alles wat we aan geven kennen, is onvolkomenheid. En dat is waarom God ons niet eens aan zijn woorden raden kan. God kan onvolkomenheid niet aannemen. Wils we niet volkomenheid even deel brengen kennen, moet door een andere weg zijn die raden te hebben. Wanneer we ons op onze woorden voor die raden verloten willen, mijn vriend, dan waar we niemals zelig worden. We zijn alle verlorene zinden. We zijn in onze zinden en overtredingen dood. We zijn zoals Jona. Wanneer hij wordt geraad worden, dan wordt dat van dem Heer moeten komen. Hij kan zichzelf niet raden. Wanneer du en ik worden geraad worden, dan moet dat ook van dem Heer komen. Dat is correct hoe dat met Jona passiert. God redt tot dem vers, en de vers spreekt Jona uit op dreigend land. Onze raden komt tot ons van God, door dem Heer Jezus.

En ik kan zeggen dat onze radung een drievaagje radung is. Door is radung van de zinde verdomnis, door is de radung van de zinde macht, en door is de radung van de toejegenheid van de zinde. Ik wil dat nu duidelijker maken. Dezelfde tijd dat een mens in de Heer Jezus leeft, is hij van de zinde verdomnis geraad worden. Rijmen dat 8 kapitel de eerste vers zegt, nu is er geen verdomnis voor den die in Christus Jezus zendt. In Johannes dat eerste kapitel de 12e en 13e vers lees we, en ik had het al eerder mooi gelezen, maar dat is zo wichtig, over al die aan aannemen, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, maar van God je boeren zendt. De moment dat we dem Heer Jezus aannemen, hebben we dat eeuwig leven. Rijmer 6, 23 zegt, dan dat loon dat de zin tolt als de dood, over God zijn gave als dat eeuwig leven, door Jezus Christus ons Heer. Dat is een gave. Du kanst niet door verschaffen. Zonder die aan dem Heer Jezus je geleefd ha, en arm als Heiland aangenomen ha, had dat eeuwig leven gekregen. Die zijn zelig geworden. Dat is nu God zijn woord nu. Dat is God zijn arbeid, zoals Titus 3, 4 en 5 vers zei, over ons ans heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons voor een dag kwam, raad hij ons, niet deze woorden die wij gedaan hadden, over deze zijn erbormen. Hij deed dat deze dat woordje van de waarde geboort en hem heilige geest waarde niet gemaakt. Halleluja. Dat is voor de bekeerde eerdend woord en de vergangenheid. En dat is hem hemel op emma bestemd. Dat is dat eerste poort. Dat tweede poort reed van woe God nu met ons die wie Christus zijn, arbeidde dat. Hij helpt met zijn radingswerk aan. Van die tijd dat we waarde geboren waren, wat die tijd van wie naar hemel komen, waar we van de zinde macht geraad. Dit wordt ook onze heiljung genaamd. Wanneer we ons dem heilige geest aangeven, dan wordt hij ons dag voor dag meer heilig maken. De zinde zal niet in ons leven herrschen. Dit heeft met ons wandel op deze aarde te doen. Dit heeft met dem heilige geest zijn vrucht te doen. Hiertje we zeggen dat we worden nu in ons wandel geraad van de zinde macht en dat we hem geloven wassen. We zijn echt in geloven geraad en we moeten ook in den geloven wandelen. In Efeze 2, 8 bij 10 staat dit geschreven, dan dacht die nood zijn gezellig geworden, dacht in geloven, en dat niet uit jezelf, dat is een gave van God, niet echt woorden dat China zich wordt pochen. Dan wie zijn zien geschaft, en Christus Jezus erschaffen te goede woorden, die God verheer reed gemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. We kennen niet durch woorden zelig worden, aber wils we durch den Glauben sind gereicht geworden, wo we willen meer en meer, zoals de Heer Jezus zijn, en van de zinde macht loskomen, en zo'n weich, wo we in de heiljung toenemen. In Kolosse 2, 6 bij 7, geeft Paulus ons goede rood. Zoals je Jezus Christus, dem Heer, aangenomen ha, zo wandelt ook en aan, je wartelt en abgeboet en aan, en bestedigt hem geloven zoals je geleerd zijn, en rijkelijk dankbaar. Eén poort van de raden heeft met de ziel te doen, dat tweede poort heeft met ons wandel te doen, en dat derde heeft met den ganzen mens te doen en de eeuwigheid. Dat derde poort wordt in de toekomst passeren, dat is de tijd, dat we op eenmaal worden van de zind gans los zijn. Niet bloos de zind en onze menselijke natuur, maar zind als een plaag mag mensen. Wat doen niet zijn? Im hemel wordt er geen zind zijn. We worden een nieuwe charpatrie en ook een nieuwe zin. De zind, de devil en de dood worden in de haal gesmeten worden, toop met zonen die godloosheid gedreven ha. Door wordt geen zin te vingen zijn in hemel,
en we worden de volle volkomenheid van onze radung ervoren. In 1 Johannes 3, 1 bij 3, staat dit geschreven. Zet hem al wat van een leef, die voordat ons bewezen heeft, dat wij zullen Gods in het Tjenge genaamd worden. En dat is wat wij werkelijk zijn. Daarom chant de welt ons niet, wils de arm niet chant. Leeste vriend, wij zijn nu Gods in het Tjenge, maar dat is nog niet geopenbaard wat wij nog her zullen zijn. Wij weten aber dat wanneer hij wordt geopenbaard worden, dan worden wij zo zijn als hij is, wils wij worden am zijne, zoals hij is. Dat is werkelijk een wonderbare radung die wij aan Jezus Christus hebben. God zij dank. Dat is een radung die ons van de zin raden deed en ons de kracht geeft en heiliging te wandelen en ons schließlich naar hemel nemen wordt eeuwiglich met hem Heer te zijn. O, mijn vriend, hast du zo'n radung? Dat is bloosdicht dem geloven en dem Heer Jezus te hebben. Neem aan vandaag als den heiland aan, dat du van dine zinde kanst loskomen en eeuwig met hem leven. Nu dat tweede kapitel en jonge tiende vers, met dat derde kapitel de eerste twee vers. Als er bevol de Heer God dem vers, en de spiech jonge op m land uit. En dem Heer God zijn woord schemt om tweede mol naar jonge en zeed, sto op. Go naar Nineveh, de grote stad, en erklär te aan de boodschap die ik die jewe woa. God had Jona zijn gebed gehoord. Alles wat God erschaft heeft, hier is zijn stem. De enige die niet nog God zijn stem haar gewelle, zijn de mensen. De mens leeft zich te klug te zijn, dat hij zal zo doen als God gezegd heeft. Aber mensen zijn niet klug genoeg om te weten wat in de toekomst is, oder wo sie sich benehmen Seele? Gott will nicht haben, dass irgendwer soll verloren gehen. Wann Menschen aber nicht wollen, nur Gott seine Stimme horchen, dann kann Gott den auch nicht raden. Die große Fest wird Gott gehorsam, und Jona wir werden ab drei geirrt. Wo Jona sich finger deed, weit wie nicht. Aber Gott redet ihm und gibt ihm eine zweite Gelegenheit, am gehorsam zu sein. Dat geeft aan denzelfde bevel als hij verheer had, dat weer dat hij naar Nineveh gaan zal en aan de boodschap geven zal dat God aan geven wordt. We weten van de geschicht dat Jona ditmaal naar Nineveh ging en tot dat volk predje deed. Ik leef hij weer derg met zijn janken van God weich te ranen. Jo, jo. Ons God is de God van de tweede gelegenheid en voor dat zullen we zeer dankbaar zijn. Dat meent niet dat wij de eerste gelegenheid verslansen kennen. Dat is vallend zo, want dat met de raden te doen heeft. Wanneer wij in dit leven niet bekeerd zijn, dan is de verzoenen niet de tweede gelegenheid. Ik zei, wanneer wij niet in dit leven bekeerd zijn, dan is er niet de tweede gelegenheid. Zolang als wij nog hier zijn, is er ook de gelegenheid dem Heer Jezus aan te nemen. In 2 Korinther 6, de eerste twee vers, staat dit geschreven. Wils wie zijn metarbeider zijn, doe wie jun prager dat je niet God zijn genoot en zand trie. Dan hij zegt, ik ha die in een aangeneme tijd aangenomen, en in de radingsdag help ik die. Check, nu is een aangeneme tijd. Nu is de radingsdag. En dan is er ook deze schrift in Hebreeën 3, 7 en 8 vers. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, vandaag, wanneer je zijn stem heren, dan verhoort je nog horten niet, zoals in de verbetering en den dag als je verzacht worden in de wildnis. Vandaag is de radingsdag ook voor die, mijn vriend, verslans dat niet. Verzonen die een vele en er leven als Christen gemaakt ha. Oder zo als Jona aan gehoorzaam zijn gewaast, voor den haft God ook een tweede gelegenheid. Wanneer du een van den best, dan behoud wo God met Jona arbeide deed. Eerstens moet zo'n mens toestonen, dat hij een fehler gemaakt haft oder aan gehoorzaam is gewaast. Dat kun de mens to God bekennen en voor vergevenis vragen, en de Heer wordt dat doen, vergeven.
dan kan zo'n mens reed zijn, en wanneer God wade roepen wordt, en hij wordt dat doen, en mijn hand, dan kan hij zeggen dat hij reed is dat te doen, wat God van hem verlangt. Dem Herr zijn uren zijn immer op te zonen die hem aanroepen. Du, mijn vriend, die du nog niet bekeerd bist. Du weet niet hoeveel tijd du nog hast. Im Glauben, neem dem Herr Jesus als den Heiland aan. En du, mijn vriend, die du moedloos oder verzorgd moest zijn, neem frische moed. De Herr heeft die niet verloten. Gottes Segen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Al microfoon begroet je in Helenberg en voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

Kruiter stopt Nan, jengt bad on den dash. In zetteren voert er zijn in charpa, kwoel en weide ook kluiven te zijn stem, als hij hof luid voor zich hand schlokst. Nie as in twijfel begreiter on mijn lijf en truheid opgestehen. Vom eersten bot tem laatsten breif, derch alle trekt dat grenzenlose vertrouwen in truhe lijf. En ik heb haar niet vertrouwd, heb haar de truheid gebroken, een vertrouwen met de feit geklunkt. Ik zie haar niet weet. Nie wird ze mij vergeven, wann ze alles wist. Dan zei die reite erde stem les. Ik weet alles en ha die alles vergeeft, Jasch. Langsam leidt Jasch de heng vallen en heeft den kop op. Wortlos en riestel kijkt de reite aan. Wie dat werkelijk reite? Oder wie dat jest? Hij hoort aber van deel kein betäubungsmiddel, keine drogen te zich genomen. Zo wie reite eingemult gekommen. In de tijd wordt hij verjeten zacht en zich on dem jeft bedieselt hat. Nu aber wie hij nichter, ganz normal, en doch stond ze door verarm in spruk. Hat ze wirklich gesprochen? Hij hat doch den Ton van ihre Stem gehört. Oder täuscht hij zich? Wo kon friest reite, de door tuus wie in een Novka, hier in Moskau verarm even deel kom en te arm reden. Amelig. Met je donten haar af te weren, strakte de hand uit en murmelt les. Goe wacht, Reiter, loop me in ru. Is dat niet genoeg dat mijn gedanken me verklauwen, mijn gewissen me vervolgt? Mats ook du nog kom, me te kwelen? Jasch, kwel ik die? Roept Reiter met zettende stem. Ik zie je komen, die in lijf te vergeven en die naar huis te holen van deze godloze stad. Wo irgendwer die on Charpa an Säul verdorven wel. Greuter! Ja, sprung ab einst ab, in de Stuhl voll Jrud so arm. Fahr Überraschung, in Storn, verfiert en ober mit Hupnen kickte Greuter an. Aus Faustgebungen bleif er stonen en fruch noch ein Stolz geläs en twiewelnd. Du bist gekommen? Mi, den Gefallenen, den Sinder ne Hüste holen, Greuter? En beuts am verjeben?

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zafferblot. Mijn naam is Helen Boyne. God is zijn en bad wie ons vader hier.

0: wat Tim en Anna nog meer uit de Bijbel horen worden. Wat worden Tim en Anna nog zo'n taartje uit het leven van onkel Hans en tante Anna? Het zijn mooi spannend. Du ook? Weetst du, daarvan vertelt tante Natascha ons vandaag im tweeden deel van deze geschicht de Kräutersammler wieder.
1: De tiener je voldet hier zoja. Als de älteren wiederkomen, dan zegt onkel Hans: Zo, het ongast is ook rood, dan komt, nu willen we alle te desch gaan. Ze jente alle te desch. En hij zegt, we willen aber voor deze dag nog danken. We willen danken dat de haar ons zo gezegd heeft, dat we zoveel gevonden hebben vandaag. Dat we zo'n schoon het water hadden, dat we bewoord worden vandaag. En voor de schoone eten willen we danken. Waar we dat opstaan. Dit werd het alle ganz vreemd. Zijn tanden zijn gewoon niet. Zijn houden ze ook nog niet doen.

Vi wisten ooit, zelfs ter wie de twee mol schoffen. Aber dan val ons bij, wie ten blus beden. Nu ter wie blus beden, hier moet van boven help komen.

1900 waren ze toch jund. Het hoopje brokken en zo'n zware zaken komen, dat die zo ganz treurig en verscheld waren. Aber wie tenne woite, en dünnt wort es. En dünnt wort voor de Schwierigkeiten wir haben, wie tenne met alles nem Haaren komen en hoi wort ans helpen, hoi wort ans rütleiden, uit jeder schworet.

Hallo Tjenja, dit programma komt Tjenja als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Als ik met mijn vandaagse geschicht aanvang, wil ik nog eenmaal dat liedje zingen wat wie vijf het moet leren. Du bist mijn vriend.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Ook van jou, wel we waren door hem beden dat God ook van jou dat woord zijn mocht. Geleib der Fuda en Jezus zijn noemen, dank ik die dat we dien woord deilen doen, ook over de lofwalen dat met andere mensen deilen. En ik bid ook dat u dat ook zijn mocht onernt. Help alle touw hier, ook die wat vielleicht einsam en allein zijn, en dat u ook ernt mocht nu komen, en dat ik dat woord dat we betrachten ook een zijn met deilen. Help bent ook in ihrer Einsamkeit, ook ältere Lied wat vielleicht nicht mehr so in de Gottesdienste kommen kann, dort dien Wut ernt auch moch

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 313. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 313.

0: Vi lesen an sinne ein Kapitel i det nye testament i apostelgeschicht.
1: Kapitel 14. En Ikonien gingen Paulus und Barnabas taub an de Judenschulen an und predigten, so dat ein Großteil Juden und Griechen zum Glauben kämen. Über de Juden, die nicht glaubten, reden de Nicht-Juden ab, dat die sich je in de Breide dreiden. Doorwegen blijven zij door nog lang en reden broven vrij van haar, die de predigt van zijn genoeg doordat bestedigt, dat hij door ere heen tekens en wonder passieren leidt. Ober dat staatsvolk wie zich niet einig, einige hielden zich met de Juden en de andere met de apostel. Als nu de niet-Juden en de Juden met ere leiderstoop doorab losgingen aan te mishandelen en te steinigen, kregen zij dat te heren en brachten zich doorwaag, en kämen nu Lystra en Derbe en Lyconien, en predigten aan diejenigen tot evangelium. En Lystra zat een krepelja man, van gebeurt aan zo zwak in de feit, dat hij nog niemals had gonen kon. Die hield Paulus reden. Als Paulus hem direct aankijkt, zag hij, dat hij gelijfd, dat hij kon geheild worden. Dan zei hij tot hem recht luid, sto op en sto gelijk op de feit. En hij sprong op en ging. Als dat volk zag wat Paulus gedonen had, schreeën zij en Lyconisch. De jetten zijn en mensengestalt nu ans Rauf gekomen. Barnabas nannen ze Zeus en Paulus Hermes, wils de Hauptredner wie. De priester van Zeus in Tempel, de Grootbüter de Staat stond, bracht Assen en Blumenkreins num Poort, wo hij en dat volk anrekenen Opfer te brengen. Ober als de Apostel Barnabas en Paulus dort hierden, verreiten zij zich de kleider en randen man kan falken schreeuwen. Je mana, waarom doe je dit? Wie zijn ook stoffelijke mensen groot zo als je en predigen junt dat je van den falschen of den levenden God junt drehen zullen, de himmelen eer den meer en alles wat de benen als je mocht haft, de veldje en feeje tijden alle haft en ere wegonen loten, en docht haft hij zich niet onenzeichnis geloten, hij dat junt goudet, jef junt reeën van himmelen vruchtbare tijden, hij geeft junt je nucht te eten en moekt junt dat hoortvrouw. Zo goor met deze wiet kunnen zij dat knoop verbeien, dat dat volk aan niet opverbracht. Dan kämen einige Juden van Antiochia en Iconien en kregen dat volk op ere ziet en steinigen Paulus en slaapten am verdout uit de stoutruid. Als de jinger zich ober am sammelden, stond hij op en ging terug aan de stout neer. De nächsten dag ging hij met Barnabas met nu derbe. En als zij aan de stad dat evangelium gepredigt en veel gingen gemocht hadden, gingen zij terug naar Lystra, Iconien en Antiochia. Zij stuikten de gingen en sproken aan Moto, trui om geloven te blijven, en zeiden dat wie durch veel schworet en dat Gottes rekenen gonen moesten. En als zij aan alle gemeenten ältestas aangestald hadden, en aan fausten even aan gebet hadden, bevolen zij aan den Herrn aan den zij geliefden. En als zij door Pisidien gereisd waren, kämen zij naar Pamphylien. En als zij dat woord en Perge gepredigt hadden, gingen zij bij Attalia. Vandoor zegelden zij naar Antiochia, waar zij God zijn genoot waren aanbevolen worden voor dat werk dat zij nu verrecht hadden. Als zij daar aankämen, sammelden zij de ganse gemeente op en berichten alles wat God door aangedonen had en dat God ook voor de Nicht-Juden die daar te geloven opgemaakt had. En door blijven zij met de jinger een lange stoot.

Ik lees nu den tijds uit het Johannes Evangelium, kapitel 12, van 20 tot 26. De weer over atelje Griechen en ja die, den opkomen om dat ze op een vast aanbeden. Deze komen naar Philip, die van Bethsaida en Galilea weer, en beden am en de en zede. En beden am en zede, haar, wie wil Jezus zijn? Philip kämt en zegt dort Andres. Andres en Philip komen en zeggen dort Jezus. Aber Jezus antwoord aan en zegt, de stund is gekomen dat de menschen zien verherrlicht wordt. Wahrhaft, wahrhaft, sei het jünd, wann dort weet kuren nicht eine Eid fällt, en stuft, blüft het allein. Wann het aber stuft, bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben leifhaft, wordt dort verlieren. En wer zijn leven in deze welt haast, wordt dat hem eeuwigen leven bewaren. Wann mij wer deint, so falcht de mij nu. En wo echt zie, do wordt ook mijn deiner zijn. Wann mij wer deint, so wordt de voda am ihre.

Ik oefen daar van Monatsspruch voor Moots uit. Dat staat in Johannes 16, vers 22. Daar wein zijn je nu ook troerig, op het woordend ware zijn. En dan word je jind van harte vrije. En die vrede zal je China waarnemen. Met dit programma, de Gouden Noorrecht vandaag, wil ik een bijzondere wijs aan die deintje die troerig zijn. Wils aan de vrede veelt. Wils aan de vrede genomen is. Wil ze zo alleen feilen. Wil ze zo eenzaam feilen en ook eenzaam zijn. Wil ze zo ongevochten worden. Jezus zei tot zijn jenja, als ze zich van zijn jenja verafscheidt, en die treurig waren. Ik wil je waar zijn. Dan wil je je van harte vrije. En die vrede zal je China waarnemen. Mocht dat ook onze ervaring zijn. Om dat bid ik immer waar voor mij. En am radioprogramma ook voor alle toehieren. Mocht God ons nu miteinander zien. Dat we ons van harte vrije kennen. Met een vrede die ons China waarnemen zal. De vraag is. Laten we ons de vrede waarnemen? Kan ons de vrede waarnemen worden? Wo beantwoord wie deze vragen? Wel we vandaag den tijds uit Johannes 12, vers 24 lezen en betrachten. Het zei hun de waarheid. Wanneer een weidkorn niet in de eerd valt en stooft, blijft dat alleen. Wanneer dat aber stooft, dan brengt dat veel vrucht. Hier gaat het om een bekende waarheid voor alle boeren. Die nicht mehr weit sehe. Bei uns im Chaco von Paraguay wäre dort eine Ansiedlungsjahre Schoble, Arbüse, Baumwoll, Kefir, Erdnet, Mais, Siska und Mandioca, Gemüse und auch Aufbäume wurde geplant. Dort wird man zum Etenbrücke deid. Und dort wird man für Zschäpe und für Mäute können. Und dort wird von da. Später kommen noch andere dorthin. Unsere Eltern mögen auch viel versuchen, dort aan te planten wat bij ons in Chaco wat inbrengen kon, om verzijpen, zoals Ricinus, Safflor en andere. Vandaag is het in Chaco sesam, en dat gartenpennig zoet, en andere grootsoorten. Voor veel minister in Oost-Paraguay is dat soja, wijd, mais en andere. In de veidzucht zie je dat ook. Wat willen we, wanneer we niet de veidzucht houden? De boeren weten dat. Ze brokken gouden zotisch. Ze brokken den rein om een gouden ernte te schrijven. Maar niet maar dat. Dat heet dat land, de bodem, moet voorbereid worden. Dat gaat niet ohne den rein. Dat water, wind en zonneschijn. Dat moet zinnen. Dat onkruid en dat eierzeffer moet bekämpft worden. Dat meint, man moet manchet leren en weten en dat bedient arbeiden. Ook de feitsichter weten wat die te doen en te investeren hebben, want die wat hebben willen. En dat heet arbeiden, zoals dat im ersten Buch Mose Kapitel 3, Vers 17 bis 19 steht. De eerd wordt niet zo veel gedragen. Den ganzen leven was de schaffen moeten. Dat er wordt genoeg te eten zijn verjund. Daar worden distelen en onkruid op dat land zijn, en du wordt van de planten op je stap eten. Du wirst viel schweiten müssen, um genug Eten zu tragen, und schließlich wirst du sterben.

waar dat te eer worden. De best van de eer genomen en de worst waar dat eer worden. Als God dem volk Israël en daarmee ook voor alle mensen de geboten geeft, dan staat daar een korte gebod, op wat ik tophengend met deze arbeiden opmerksam mogen en dat erwähnen wil. Zes dagen zijn tom schaven en al die arbeid doen. En de zevende dag is de Sabbat voor de Herren, jenen God. Op dem dag zal je geen arbeid doen, nicht je, en de schöne Tjenja, oder Arbeiter, oder Tjertjes, oder Vee, oder de Fremde, die zijn. En zes dag moog de Haar den Himmel in de Eerd, dat meer en alles wat er binnen is, en om zevenden dag reift hij zich. Door wein zeend hij den Sabbat en heilig den. Manche zeien reiven, andere zeien uitruhen, verpusten. Hauptsach, om zondag nog stonen wat niet zijn moet. Dat heet zes te eind. Zes dag arbeiden en einen dag uitruhen en niet omgedreht. Einen dag arbeiden en zes dag, daarvan wil ik nu niet reden. Dat jet vandaag om jane begebenheid, als Jezus dit te zijn genia en te de andere zeed. Hij zeigt de waarheid. Wanneer een weidkoer niet in de eerd valt en stooft, blijft dat alleen. Wanneer het overstooft, dan brengt dat veel vrucht. To wem en bewoonig alleen het, zegt Jezus dit. Broeder Erwin Panehaft in afschnitt uit Johannes 12, 20 bij 26 al om Anfang gelezen. Ik voel dat nu kort zo top. Door wir mensen naar Jeruzalem tom vast gekomen, om on te beden. Mank die mensen wir ook Grieche. Deze Grieche gonen naar Philippus, einem van Jezus in de Jenja. De Grieche zeiden, haar, wie wurde Jezus jeren zijne, door op een vast. Philippus jent en zei dat dem Andreas. En dan jent Andreas en Philippus en zei dat te Jezus. Ik kon me dat goed verstellen, wo deze bij Jenja Philippus en Andreas gefeild hebben. Die waren te erem vast gegonnen, de Jude er vast. En die bed worden nu onzeker, wat ze doen zullen. Waarom? Dat waren niet Jude, dat waren Grieche. Vooraan waren dat Heide, die daar nu aankomen en met aanreden. Die waren ook tom vast gekomen, tot de Jude er vast. Wat zullen Philippus en Andreas nu doen? Wat durven ze niet doen? Als Jude wisten Philippus en Andreas dat het twee personen zijn moesten, want dat om een wichtige aangelegenheid ging. Dat moesten twee of drie zeien zijn. Zo lezen we dat al in 5 Mozes 17 vers 6. Daar zullen twee zeien zijn, want dat zum Beispiel am Ehebruch ging en de persoon zal bestraft worden. Bloß ein Zei is nicht genoeg, so steht het in 5 Mose 19, 15. Ook wann dat am Leies jent. Im ersten Buch Tjennis, 21, Vers 5, wordt gefordert, dat het twee ruchlose Männer seine Seele, wonen de Leies seine Seele. Maar wann twee oder drei dat bezeien deide, dan hat dat seine Gültigkeit, ook wann dat gelogen wie. So eine kleine persönliche Bemerkung dazu. Hoeveel wordt wie verbeet jene, wann wie manchet nicht allein doen worden, en wie worden nog jemanden dabei hebben, met nog einem zij oder met twee, wordt dat doen. Oder zeien en bezeien, oder er twee oder drie met de nächsten reden, wann dat am wichtige Sache geht. Zo nebenbei nog wat andret ewa twee. Et ha mi dat gemoeid. Beim Einsatz von der Feuerwehr darf keiner von der Feuerwehrlied allein zum Angriff num vier gehen. Da müssen mindestens zwei taub sein, taub zum Angriff gehen, um dort einer dem anderen warnen und im Notfall halten und bestehen kann. Auch dort müssen die Feuerwehrlied beim Eifen und beim Lehren tun. Wo wird das in unsere menschliche Beziehung sein, besonders als Christen, wenn wir auch nicht allein um Nächsten gehen würden, um mit dem Nächsten zu reden. Era zwei oder drei. Wenn der Nächste am Boden ist, wenn der traurig ist, wenn der schwach ist, wenn der Hilfe braucht. Dort bei Jesus sind dort Philippus und Andreas, zwei Jünger, wo nur mit den Griechen nur Jesus gehen.
Wie weet niet, hoeveel Griechen dat waren. Maar wie weet, de welle Jezus zijn. En Philippus en Andreas gaan met aan naar Jezus. De begeleiden de einfach. En Jezus zei toe aan, de tijd is nu hier, dat de mensen zijn, zal verharlicht worden. Voor de true Juden moest nu wat passeren, maar wat? De moesten nu wat opgeven, de moesten nu wat losloten, zoals dat ook al bij manche andere geleen hette, wie en de andere. Hier ging tot nu om de Grieche, de Sonderstellung im Verhältnis tot de Juden. Daar op een fast in Jeruzalem, wie in de Heide. Ging dat om een verurteil? Moesten de nu ihre Haltung tot de Heide korrigieren oder abgeven? Wat had Jezus gedaan in gewezen? Dachten de nu niet daran? Jezus ging naar de Zellner, naar de Taxkollekter, naar de verachte mensen. Jezus redt alleen met de Samaritische vrouw. Door bij Jakobsbarm. Jezus had niet angst voor de leprakranke. Jezus helpt mensen met een andere in een geest. Jezus bejeent blinde, die nog help schreeuwen. Kranke, die help brokte. Doodje, die waren om leven erwijkt worden. Dat waren mensen, die Jezus bejeende deed. Oder, die nog aan tjemen, die nog aan gebracht worden. Ik kan het ook anders zeggen. Jezus brak met gewisse traditionen van de Juden, wils hij leef is, en wils hij de leef uitleven deed, voor alle mensen. Hier zegt Jezus dat ganz kort en klaar, de tijd is nu gekomen. De menschen zijn zal verharlicht worden. Jezus wist de leef voor alle mensen, voor mij en voor die. De Heide hebben een verlangen naar de leef, wanneer Jezus leeft. En waar is dat bij mij? Waar is dat bij die? Wel dat niet vergeten. Jezus en zijn jünger zijn om vast naar Jeruzalem gegaan. De Juden durven in den Tempel niet gaan. De Heide niet. De Heide durven bloos met een verhof gaan. Wäre dat Gottes fürchte Grieche? Hoeveel Schande de van Gott zijn Offenbarung voor de mensen? En dat je zaad en de profeten. Hoeveel chanden die van de Juden? Wat erwarten deze Griechen door op een vast, terwijl de Jegonen zijn? En wat schreeuwen die door? In vers 23 lezen we, Jezus zegt te aan, de tijd is nu hier, dat de mensen zijn zal verharlicht worden. Jezus redt niet van zijn lieden. Jezus redt van de verharlichung. Lieden, Schrieds en Opperstone. Alles dient tot de Verherrlichung, wils Gott sich offenbart haft en ook nu handle wordt. An de Juden, dat uiterwilde falsch, en an de Grieche, die nu gekommen sind. Jezus redt van de Verherrlichung, en dat is een deel van Gott seine Heilsgeschicht. En dan sagt Jezus zu seine Jünger, ich sage und die Wahrheit. Dat is een woord die al im Schöpfungsbericht te lezen is. Dat is een woord wat met een wetkoren passiert. Wanneer dat alleen blijft, brengt dat geen vrucht. Dat wetkoren moet een eed nemen, wanneer dat wassen een vrucht brengen zal. Wanneer een wetkoren over een eed gedaan wordt, dan stoft er wat af en niet komt om verschijn. Dat brengt dan veel vrucht. Bij een wetkoren, of wat immer dat ook verzotig is, dat geeft een verandering. Dat is een deel van Gods schöpfung, van Gods plan. Dat wat door is, vergeet en wat niet entsteht. Jezus redt van de vrucht, van veel vrucht. Wel eens dit molen bit noda aantje. Jezus zegt hier drie woorden: zijn leven, Gods zinnen. Zijn leven vernuft achten, met zijn leven deine. Jezus zegt tot die mensen die dat hören, verstonen en bewust handelen kunnen. Wer zijn leven God is, wer bloos aan zich denkt en zijn ene volksgroep, die blijft alleen. Wer zijn leven in deze wereld vernuft achten kan
en als een zoolkorn in de eerd valt, en ook aan de andere volksgroep denkt, wat zijn leven trieën en huilen, tom eeuwen leven. Wer met deine woord, en ook aan de andere volksgroep denkt, en wat voor die deed, den wordt mijn voda ere. Een andere woord, bewust waarnemen, erkennen, bekennen, toestonen, zo zie ik, zo zijn wie mensen. Bewust losloten, wat mij hindert, opriemen, trittje, de vergangenheid. Bewust zich handgeven, deine, voor andere wat tonen. Amandstje, de gegenwart, nu. Bewust dat ziel aanstreven, wat Jezus verspreidt. Nog verretje, de toekomst. Den wordt mijn voeder ere. Dat loont zich. Mocht God deze nood allem schijntje, deze waarheid te erkennen, niet alleen blijven, bewust handelen, dat ik sterven laten en vrucht brengen. De profeet Nehemia heeft dat zo bekend in kapitel 9 vers 6. Haar, de beste eensja, du hast den Himmel gemaakt en alle krachten om Himmel met er ganz het Heer, de Eed en alles wat er binnen is. Du maakst alles levendig en dat himmlische Heer bet die aan. Mocht dat ook ons gebed en onze ervaring zijn. Jezus zegt, wer mij deine wil, die mag mij nu volgen. En waar hij uitzie, zal mijn deine ook zijn. Jezus zegt, die tijd is nu hier, dat de mensen zijn zal verheerlijkt worden. Die tijd wordt komen, dat ook al die, wanneer Jezus hem geloven aangenomen hebben, en nog aannemen worden, ook met Jezus in zijn heerlijkheid zijn worden. Om dat bid ik, en dat wens ik alle toehieren.

Goedemorgen. Du, we laten vandaag met die koffel. Nee, niet met die koffertos. En ook niet met die guampa. En ook niet met die mate koffel. Daarover moet men dat zeggen. Ik meen dat koffel in die baan. Is dat vandaag een hol val of een hol fladig? Dat is ja maar een uitvordering. Den dag ze ontvangen dat dat koffel eindelijk hol val is. Nee? Ik meen dan positief. Dat men met een goede aanstelling den dag ontvangen kan. Weens, wanneer een Samarius dort verarbeidet dat, wat feien dag je was, dat alles verschlachtet, dan heeft einer dort ziemlich schwer dat de dag dan ook nog wat aanhaalt. En, ik red hier uit Erfahrung. Zo weens dat bij mij. Hopelijk is dat bij die niet ganz so struf. Vandaar hebben we donderdag. Donderdag de 15. Oktober. Vandaar wordt ons mo een beetje regen verrückt gezegd. Leichter regen met teilweise bewölktem Himmel. 60% Chance für regen. In 17 Grad soll er draufgeheulen in bad 25 Grad abwärmen. Ein langsamer Wind uit dem Südwesten. Dat wordt al wat duinen, hè. Dan wordt dat vielleicht ernst, wanneer haar zonneschijn geven. En, dan hopelijk dat wat er zal alles zoja wassen. Zo, dit is dat programma, Tim Kaff en Mate. Hier duinen eitjen du ons allemaal trafen, onne Samarius en onne Seuwens. En ik zei, du bij jij dat smal geurde Samarius. Zo is het. Dat schudt je ook niet. Dan luten we eens, wo we dan al niet meer zo zeer van Samarius reden. Dit nächste hoor ik ons hier dan nu mal in Leuton.

Dankeschön dat ik vandaag waar ik hier met die tip zijn durf. Ik wens je een schöne dag. Ik wens ook wie hier aan het waren. Dan betaan.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dat laatste programma zagen we dat Jonah en den grote Fisch weer en van daar tot God beten deed. Van daar waar we betrachten, wo dankbaar Jonah weer wie God am hart van den Fisch geraad. We zeiden dat Jonah God de eer gaf voor am raden. We waren wieder zeiden dat God hem tweeden mal te Jonah reed en gaf am waarde dezelfde opgave wat hij am tem eerste mal had gegeven. Ich glaube, die nun war da ein, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns hier von da war da zu lehren hat, durch diese Geschichte von Jonah. Herr, ich danke dir war für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun war da mag schrecklich sein, zu jeder Person, was da angeschaut hat. Amen. Hier ist war da Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von dort zurück nur dort Jonahburg und wir wollen war da sein Gebet beobachten. Wie weet dat hij deze geschicht niet schrijven deed als hij hem vers weer, leven later als hij met zijn mission in Nineveh voordig weer. Wie ha je zene dat God een grote vers redgemaakt had, Jona op te slukken, als de zeemannen hem van dat schep eruit smeten. Ik leef Jona vank voets aan met zijn gebed. Waarom dan wordt God hem door en den vers later verdreed door? En Jona moest leren dat de raden van de Heer komen moest. En dat hij wat van zichzelf te leren had. Dan weer door ook de zaak dat de Heer Jezus dit als een beeld brukken wordt. Jezus zei dat zoals Jona drie dagen, drie nacht en de vers weer was, zo wordt hij drie dagen, drie nacht en eerd zijn. Deze in je bed weet wie dat Jona wist dat wanneer van de vers wordt geraad worden, dan moest dat van de Heer komen. Dat is in deze tijd voor ons ook, krijgt zo. Wanneer een mens van die zin wordt geraad worden, dan kan dat bloos van de Heer komen. Niet alle mensen leven dort, maar dort is hoe God zijn woord dat bestemd heeft. Bloos en Jezus Christus is door radung. Nu de zevende vers. Als mijn ziel en mij beschwemen deed, dacht ik aan de Heer God en mijn gebed kwam naar die, naar dien heilige tempel. Dit vers maakt dat duidelijk dat als Jona van de vers opgeslukt wordt, wordt hij ook onbewust. Dat is niet ganz klaar of hij zijn gebed verdaad, num her schekke deed, oder of dat nodem weer dat hij wader bewust wordt. Nu dacht hij aan de Heer en hoe hij van zijn gevangenis uitkomen kan. Zo is dat volken met ons. Wanneer we in trouble komen, dan denken mensen aan de Heer. En worden ook beden. Maar wanneer alles goed gaat, dan willen veel mensen niets van God weten. Ze willen in ihre eigen weg wandelen. Hoe is dat met die, mijn vriend? Hast du tijd genomen met God bekend te worden? Wat God verlangt, is dat mensen met hem zullen verwantschaft hebben. Daar zijn mensen die leven dat God aan alles geven zal, wat ze wensen mochten. Maar ze willen niet van ihre zin losloten. Dat wordt zo zinnen als van Jona zei wordt, breng mij van die vers zijn boek eruit, zodat ik doen kan wat mij gefällt. Zo'n gebed is niet een rechte gebed. En gebed, moet wie God de eer geven voor wer hij is, en ons te zien weg schekken. Hij weet wat het beste is, en wie moet aan de vrijheid geven, met ons te doen wat hij voor ons bestemd heeft. Dat is ook goed dat we in trouble en zware tijden beden zullen. Maar we willen ook in goede tijden beden. Alles wat we hebben en alles wat we zijn, is wil God zo genedig als je was. Verzond en besonders voor de radung, zullen we immer dankbaar zijn. Dat is nodig dat we in alle omstanden met dank beden zullen. Wanneer Jona in dem versien boek beden kunnen, dan zullen we ook irgendwo en irgendwann näher beden. God maakt dat een grote onderscheid, wo ons dat jeet. Houd aan en je bed, mijn vriend. Nu de achte en negende vers. Jona deed nu beden en zei, zonder de acht geven to jette, de chain wird ha ere ene truhartigheid verloten. Aber ich wollte die abverbringen mit der Stimme von Dankbarkeit. Sonst, was ich versprochen habe, wo ich betone, Radung kommt von dem Herr Gott. Sonne die aufjette Diener haben, ladet ich. Dort kann dort verlangen und ihre Worte nicht stellen. Und auf Gott ist nicht ein Gott, dort ist mit diese Jäste verbunden. Da ist bloß ein Gott, der lebendig ist, und der ist im Himmel. Der Apostel Paulus redet von dit in 1. Korinther, das 8. Kapitel, 4. bis 6. Vers. Also wegen dort jetzt abfällt, wie weit er dort jetzt in dieser Welt nicht ist, und dort kein Gott ist, bitte einer. Und wann dort noch Söhne sind in dieser Welt oder im Himmel, die jetzt genannt wurden, und dort sind viel Jette und viel Herren, doch für uns ist nur ein Gott, der Vater, von dem alles kommt, und wie ein Arm und ein Herr Jesus Christus, durch wem alles besteht, und wie auch durch Arm. Und jetzt wird Gott genannt, aber dort meint nicht, dass es so ist. Dort sind Religionen, die sagen, dass sie ein Gott in dem Herr Jesus leben. Aber wenn sie dort erschlehren würden, dann würden wir sehen, dass sie einen anderen Gott

Christus zijn evangelium verdraaien. Obewan ze goa wie, oder een engel van hemel, een ander evangelium predje zal, buite dort wat wie juntje predigt ha, lot am vervlucht zenne. Dat zijn zeer strenge wied, aber dort is wie dort is. Wan mensche to een ander evangelium harche, dan wordt aan van de rechte woordheid weichgedreht worden. Dat is krijgt zo als de dievel dat wil hebben. Dat je valt aan zeeën van mensen van de woordheid weichgedreht worden. Ober God wil hebben dat alle mensen de woordheid hier zullen. Dat eentje erbormen die een mens trieën kan, is van de Heer God die in hemel is. Hij kan aan zijn genoot een erbormen geven, wils de Heer Jezus voor alle zind betold heeft. Wanneer wie nou God dicht dem Heer Jezus komen, dan wordt hij aan zijn genoot een erbormen wiezen. Wanneer een mens dichten op God oder dicht zichzelf komen wil, dan wordt hem niet aangenomen worden. Dat is waarom Jona toch God, die in zijn heilige tempel weer en zijn gebed komen deed. Hij wist dat door een geen anderen raden kon zijn. Hij had geleerd dat van God weichrennen brengt een mens geen vrede. En ook geen vrede. Dat moeten du en ik ook leren, vriend. Wanneer God te die gereed heeft, dan zust du nou aan hartje. Dien leven wordt geen vrede hebben, maar du die dem Heer han je verworst. Neem hem als dien heiland aan, wanneer het niet hast, en dan jef hem dien leven, zodat hij die leiden kan, en die en zijn dienst brukken kan, waar Emma en wat Emma dort mocht zijn. Dankbaarheid is mank mensen, zo God Christus, niet zeer rief, dat is schuld. We hebben veel dingen die we van anderen en van God verlangen. Ober we zijn volken niet dankbaar genoeg. Mensen pukken zich aan wat ze gedaan hebben en waar ze zijn. De waarheid is dat geen mens is in zichzelf volkomen. Andere mensen hebben veel toegelegd, toe ons lek, zoals we dat noemen. Paulus heeft dit in 1 Korinther 4, 7 te zeggen. Dan wer heeft die fair getrokken? En wat hast du, dat die niet is gejeefd worden? Nu, wanneer die dat is gejeefd worden, waarom pushst du die dan, als wanneer die dat niet is gejeefd worden? Als je een trick denken deed, hoe dicht bij den dood hij weer je was, dan weer dat niet zeer schwor God met zijn stem te danken. Wanneer we niet dankbaar zijn, meent dat ook dat we ons niet bedacht hebben hoe genedig en goed God to ons is geweest. Wel we niet vergeten God te danken voor alles wat we je krijgen hebben. En zijn gebed zegt Jona ook dit. Zond wat ik versproken heb, wat ik ook tolle. Wat Jona versproken had, wordt ons hier niet gezegd. We kunnen ons overdenken wat dat mocht zijn. Eén ding wat eerst in zijn geweest, en dat weer dat van God aan van dem vers in boek uitbrengen wordt, dan wordt hij ook naar Nineveh gaan en aan God zijn boodschap brengen. En verspreken maken is een wichtige zaak, zeer wichtig. En wanneer een mens een verspreken maakt tot God, dan heeft dat zoveel meer wicht en weert. En leren dat vijfde kapitel, de vierde en vijfde vers, heeft Salomo dit geschreven voor ons. Wanneer du een verspreken tot God maakst, zie niet lood dat te betolen, dan hij heeft geen vergnieuwen en noire. Betol wat du versproken hast, dat is beter dat du niet verspreken deest, dan dat du verspreken zust en dan dat niet betolen. Wie zullen dan zeer oppassen wat we irgendwem verspreken mochten? Wanneer we wat verspreken dat we niet voor ik brengen kennen, dan doen we zo'n mensen beschommelen. Daar zijn ook tijden waar we God wat verspreken, wanneer hij ons uit trouble brengt. We kennen God ook niet met onze weer beschommelen. Hij weet ganz krijg wat in onze harten is. God helpt verspreken zeer hoog, die haar veel weert bij hem. Wanneer God een verspreken geeft, dan wordt hij dat ook zekerlijk voor zich brengen. Dat is waarom we ons ganz op zijn woord verloten kennen. Dat is waarom we kunnen zeker zijn dat we in de hemel komen worden, want we waren geboren zijn, wils God dat in zijn woord gezegd heeft. Zonen die dem Heer Jezus als er heiland aangenomen ha, dat eeuwig leven en worden niet omkomen.
De

laatste weer en jou na zien je bed zijn zeer wichtig. Radung is van dem Heer. Radung is God zijn woord voor ons. Radung is niemals een mens zijn woord voor God. Zogar dat baste dat we donen kennen, kan God niet aannemen. Alles wat we aan je bekennen is aan volkomenheid. En dat is waarom God ons niet echt aan zijn woorden raden kan. God kan aan volkomenheid niet aannemen. Wils we niet volkomenheid even deel brengen kennen, moet door een andere weg zijn die raden te hebben. Wanneer we ons op onze woorden voor die raden verloten willen, mijn vriend, dan waar we niemals zelig worden. We zijn alle verlorene zinden. We zijn in onze zinden en overtredingen dood. We zijn zoals Jona. Wanneer hij wordt geraad worden, dan wordt dat van de Heer moeten komen. Hij kan zichzelf niet raden. Wanneer u en ik worden geraad worden, dan moet dat ook van de Heer komen. Dat is correct hoe dat met Jona passiert. God redt tot de vis, en de vis spreekt Jona uit op het land. Onze raden komt tot ons van God, door de Heer Jezus.

Ene kan zeggen dat onze radung een drievaagje radung is. Door is radung van de zinde verdomnis, door is de radung van de zinde macht, en door is de radung van de toejagenheid van de zinde. Ik wil dat nu duidelijk maken. Dezelfde tijd dat een mens in de Heer Jezus leeft, is hij van de zinde verdomnis geraad worden. Rema dat 8e kapitel de eerste vers zegt, nu is er geen verdomnis voor den die in Christus Jezus zendt. In Johannes dat eerste kapitel de 12e en 13e vers lezen we, en ik had het al eerder mooi gelezen, maar dat is zo wichtig, over al die aan aannemen, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zien willen, maar van God geboren zijn. De moment dat we dem Heer Jezus aannemen, hebben we dat eeuwig leven. Romeinen 6, 23 zegt, dan dat loon dat de zin tolt als de dood, maar God zijn gave als dat eeuwig leven door Jezus Christus ons Heer. Dat is een gave. Du kanst niet door verschaffen. Zonder die aan dem Heer Jezus je geleefd ha, en arm als heiland aangenomen ha, ha dat eeuwig leven je kregen. Die zijn zelig geworden. Dat is nu God zijn woord nu. Dat is God zijn arbeid, zoals Titus 3, 4 en 5 vers zei, over ons ans heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons voor een dag zijn, raad hij ons niet de woorden die wij gedaan hadden, over de zijn erbormen. Hij deed dat de dat wasje van de waarde geboort en hem heil je geest waarde niet gemaakt. Halleluja. Dat is voor de bekeerde eerdigend woer en de vergangenheid. En dat is hem hemel op emma bestemd. Dat is dat eerste poort. Dat tweede poort reed van woe God nu met ons die wie Christus zijn, arbeidde dat. Hij helpt met zijn radingswerk aan. Van die tijd dat we waren geboren waren, wat die tijd van we naar hemel komen, waar we van de zinde macht geraad. Dit wordt ook onze heiljung genaamd. Wanneer we ons dem heilige Geest handgeven, dan wordt hij ons dag voor dag meer heilig maken. De zinde zal niet in ons leven herrschen. Dit heeft met ons wandel op deze eer te doen. Dit heeft met dem heilige Geest zijn vrucht te doen. Hier zeggen we zei, dat we worden nu in ons wandel geraad van de zinde macht en dat we hem geloven wassen. We zijn echt in geloven geraad en we moeten ook in den geloven wandelen. In Efeze 2, 8 bij 10 staat dit geschreven, dan dacht die nood zijn je zelig geworden, dacht in geloven, en dat niet uit jezelf, dat is een goof van God, niet echt werken dat China zich wordt pochertjennen. Dan we zijn zijn geschaft. En Christus Jezus erschaffen te goede werken, die God voor haar reed gemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. We kennen niet de werken zelig worden, maar wils we durch den Glauben zijn gereicht geworden, waar we willen meer en meer, zoals de Heer Jezus zijn, en van de zinde macht loskomen, en zo'n weg, waar we aan de heiljung toenemen. In Kolosser 2, 6 bij 7, jeft Paulus ons goede rood. Zoals je Jezus Christus, dem Heer, aangenomen ha, zo wandelt ook en aan, je wartelt en abgeboet en aan, en bestedigt hem geloven zoals je geleerd zijn, en rijkelijk dankbaar. Eén poort van de radung heeft met de ziel te doen, dat tweede poort heeft met ons wandel te doen, en dat derde heeft met den ganse mens te doen en de eeuwigheid. Dat derde poort wordt in de toekomst passeren. Dat is de tijd dat we op emma worden van de zind gans los zijn. Niet bloos de zind en onze menselijke natuur, maar zind als een plog mag mensen. Wat doen ik zijn? Im hemel wordt er geen zind zijn. We worden een nieuwe charpatrie en ook een nieuwe zin. De zind, de devil en de dood worden en de haal gesmeten worden, toop met zonen de godloosheid gedreven ha. Door wordt geen zin te vingen zijn in hemel,
en we worden de volle volkomenheid van onze radung ervoren. In 1 Johannes 3, 1 bij 3, staat dit geschreven. Zijt hem al wat van een leef, die voordat ons bewezen heeft, dat wij zullen Gods in het Zijne genaamd worden. En dat is wat wij werkelijk zijn. Daarom chant de welt ons niet, wilst de arm niet chant. Liefste vriend, wij zijn nu Gods in het Zijne, maar dat is nog niet geopenbaard wat wij nog her zullen zijn. Wij weten aber dat wanneer hij wordt geopenbaard worden, dan worden wij zo zijn als hij is, wils wij worden am Zijne, zoals hij is. Dat is werkelijk een wonderbare radung die wij aan Jezus Christus hebben. God zij dank. Dat is een radung die ons van de zin raden deed en ons de kracht geeft en heiling te wandelen en ons schließlich naar hemel nemen wordt ewiglich met hem Heer te zijn. O, mijn vriend, hast du zo'n radung? Dat is bloos door dem geloven en dem Heer Jezus te hebben. Neem aan van door als den heiland aan, dat du van dine zinde kanst loskomen en eeuwig met hem leven. Nu dat tweede kapitel en jonge tiende vers, met dat derde kapitel de eerste twee vers. Also bevol de Heer God dem vers en de spiech jonge op m land uit. En dem Heer God zijn woord schemt om tweede mol naar jonge en zeid, sto op. Go naar Nineve, de grote stad, en erklär to aan de boodschap die ik die jeven woa. God had Jona zijn gebed geheerd. Alles wat God erschaft heeft, hier is zijn stem. De enige die niet nog God zijn stem haar gewelle, zijn de mensen. De mens leidt zich te klug te zijn, dat hij zal zo doen als God gezegd heeft. Ober mensen zijn niet klug genoeg om weten wat in de toekomst is, oder wo sie sich benehmen, Seele? Gott will nicht haben, dass irgendwer soll verloren gehen. Wann Menschen aber nicht wollen, nur Gott seine Stimme horchen, dann kann Gott den auch nicht raden. Die große Fest wird Gott gehorsam, und Jona wir werden ab 3 geirrt. Wo Jona sich finger deed, weit wie nicht. Aber Gott redet ihm und gibt ihm eine zweite Gelegenheit, am gehorsam zu sein. God geeft aan denzelfde bevel als hij verheerhoudt, dat weer dat hij naar Nineve gaan zal en aan de boodschap geven zal dat God aan geven wordt. We weten van de geschicht dat Jona ditmaal naar Nineve ging en tot dat volk predje deed. Ik leef hij weer derg met zijn janke van God weicht eraan. Jo. Ons God is de God van de tweede gelegenheid en voor dat zal we zeer dankbaar zijn. Dat meent niet dat wij de eerste gelegenheid verslansen kennen. Dat is vallend zo, want dat met de radung te doen heeft. Wanneer we in dit leven niet bekeerd zijn, dan is de verzoenen niet de tweede gelegenheid. Ik zei, wanneer we niet in dit leven bekeerd zijn, dan is de niet de tweede gelegenheid. Zolang als we nog hier zijn, is de ook de gelegenheid dem Herr Jesus unternehmen. In 2. Korinther 6, das erste zwei Vers, steht dit geschrieben, wils wie seine Mitarbeiter sind, do wie jun prachere, dat je nicht Gott seine Gnade am Sand strie. Dann he sagt, ik ha die in ne angenehme Tiet angenomen, en in de Radungsdag halb ik die. Check, nu is ne angenehme Tiet. Nu is de Radungsdag. En dan is er ook deze schrift in Hebreeën 3, 7 en 8 vers. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, vandaag, wanneer je zijn stem heren, dan verhoort je nog horten niet, zoals in de verbetering en den dag als je verzacht worden in de wildnis. Vandaag is de radingsdag ook voor die, mijn vriend, verslanst dat niet. Verzonen die een vele en er leven als Christen gemaakt ha. Oder zo als Jona ungehoorzaam zijn gewaast, voor den haft God ook een tweede gelegenheid. Wanneer du een van den bist, dan behoud wo God met Jona arbeiden deed. Eerstens moet zo'n mens toestonen dat hij een fehler gemaakt haft oder ungehoorzaam is gewaast. Dat kun de mens tot God bekennen en voor vergevenis vragen, en de Heer wordt dat doen, vergeven.
dan kan zo'n mens reed zijn en van God vader roepen wordt, en hij wordt dat doen en mijn hand, dan kan hij zeggen dat hij reed is dat te doen wat God van hem verlangt. Dem Herr zijn uren zijn immer op te zonen die hem aanroepen. Du, mijn vriend, die du nog niet bekeerd bist. Du weet niet hoeveel tijd du nog hast. Am geloven, neem dem Herr Jezus als den Heiland aan. En du, mijn vriend, die du moedloos oder verzorgd mocht zijn, neem frische moed. De Herr heeft die niet verloten. Gottes Segen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zafferblot. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bad wie ons vader hier.

0: wat Tim en Anna nog meer uit de Bijbel horen worden. Wat worden Tim en Anna nog zo'n taartje uit het leven van onkel Hans en tante Anna? Het is helemaal spannend. Du ook? Weet je, daarvan vertelt tante Natascha ons vandaag im tweede deel van de zeeschicht de Kräutersammlers wieder.
1: De tiener gefaldet hier zo, ja. Als de ältere wiederkomen, dan zegt onkel Hans, zo, het ongast is ook rood, dan komt, nu wel we alle te desch gonnen. Ze jent alle te desch. En hij zegt, wie wel aber voor deze dag nog danken. Wie wel danken dat de haar aan zo gezegd heeft, dat we zoveel gevonden hebben vandaag. Dat we zo'n schoon het water hadden, dat we bewoord worden vandaag. En voor de schoone eten wel we danken. Wel we dat er opstonden. Dit werd in alle gans vreemd. Zo'n tanden zijn gar niet. Zo'n hadden ze ook nog nie gedaan.

Wie wist er ooit? Zelfs ter wie de twee mol schoffen. Aber dan valt ons bij, wie ten blus beden. Nu ter wie blus beden, hier mat van boven help komen.

In zijn bede, ze snoeide zich aan met de ganse familie. In bede, Herr, help ons. Help ons hieruit. Schet ons eerst woord voor een help. Eda de eerst woord. Wie wollte ook niet waar we hier zullen uitkomen. Ze had ook geen voeten meer. Wens de pomp, wenn het voeten pompen doet, ze schoft ook niet meer. Ze had ook geen stroom. Ze kon ook niet koken. Ze kon bloos dood eten, wat ze nog hadden. Er zoll schob dat arbeid nisch, de bak over deut nisch. Dat wär so ertrürisch in diester, in se worte so ermüdlös. Aber se wüsste, dat deft wem wer enthalpe kon, in se bede. Se bede emma wader, in en jente se wader schoffe. In se wir wader de ganze Dach vergone, in se wäre nicht wertlich wiedergekomme. Se lede sich so oven stuhl, se wäre so müd, dat ze deze nacht sogar schlopen konnen. Ze waren einfach kaputt. Ze waren ganz moed. Ze namen de zinnen in zich, weil ze sperden, die hadden ook angst. Ze schlopen ze alle typ in. In Oppendach stonden ze zomaar op. Oude, wat gewoon klaar weer. En vangen waarder aan. Ze schoven, jende ze stonja, ied, aster, in all dem Draht, wat er voor de deur beend weer. Ze versuchte de Fenster op te maken, aber de Lude, die had Onkel Hans so goed teuer gemaakt, da had er nog extra Tneppels für hersteld, dat er ook niet opwehen zullen, en had er met de Wurgel teuer. Dat trichte ze nu ook niet wertlich op. En ze wist ook niet, wat doch niet entluren deed. Ze vertelde ze ihre Freund, wie ze gebet hadden, en wie ze bloos hadden, vertrouwd, Gott wird entrückt helfen.

En ze vieren het ook. De tweede dag zo ovens hierde ze wat. Wat weer dit? Door wie weer? Ze röbde alle tip, ze lüde ze kunnen. Hallo, hier ons weer? En ze hierde ook wim tritt röbbe. Dit wäre er een obersch. Jo, der hadde al dem ganzen tijd ewa gescheffelt. Aber dat wir so weit auf, dat ze er gar nicht gehiert hadde. Dat diese ganze Stonja in dit alles, hadde ze er gar nicht gehiert, dat de da ook scheffelde in ihren Zetze deude. So wäre ze so dankbar. Als ze endlich Lichtsache, als ze endlich ihre Freundsache, wat wäre ze gelächtlich, dat ze nu wadde rüt konne uit ihr Hüs, dat ze rüt konne uit dit Fosssäte. De Freund zeide, en van daar kom je bij ons schloppen. Wie hebben nog licht? Bij ons jeet het. Wie hebben ook woeta? Oh, zo jeen ze geleidelijk met. En van d'anderen met hier wie al ons huis zit, Hans. Dit is dat, waarom we aan ons huis arbeiden. Nicht ganz vrijwillig. Ze hart is dit aan. En Hans zeid, weet je, daar leert wie tjane God en God zijn grote kracht. En wie leerde op aan te vertrouwen. En in deze dag, als we de vast zaten, dan hebben we ons alle bezeerd, onze ganze familie, en van dan doen we de haren. We vertrouwen op arm, en we vertrouwen bloos arm en we weten, hij heeft ons uit zo'n schwere druk gevierd, hij wordt ons ook immer waarder, vieren, en hij wordt ons ook nie alleen laten.

Zinnen dort wens het ook junt. Het hoop je brokken en zo'n schwere zaken komen, dat die zo ganz treurig en verscheld worden. Aber wie tenne woite, en dünnt wort es. En dünnt wort voor de schwierigheden wie hebben, wie tenne met alles nem haren komen en hoi wort ans halpen, hoi wort ans rüt leiden, uit jeder schwere.

Hallo Tjenja, dit programma komt tje als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn jy waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop jy gleich dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy dat dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Tien jaar van daar wel ik junt nog waarde aan een wieder deel van onze langere geschicht waarvan ik junt en de laatste paar programma over radio vertaald heb, vertalen. Nu wel wie over eerst dat leidje hartje, früh am morgen dank ik die her. En dan vertel ik junt onze geschicht van daar wieder, wo ik jij het mal abhield.

David wie de nachtdeis am diestren van de Philistina ere staat, op den weichtreeg nu Israel gegone. Dat maar jeruit chaim al verdeel in de zon wordt bult opgone. En Adulam mangt de steine je boy, wordt hij een poor dauw blieven. Du wier veel wille tieren ram, oba David houd je nu dat geruite schwert van dem Ries Goliath. En hij wist je ook wat te doen, van een wille boer oder een herd wulf nu am op te tjuimen. On de kornbosch vond David een schmakke holling, du wird hij, van het eerst dieste wort, een vier mogen, en dan wird hij zich handleien te schlupen. Hij wil je wat er zoja meid geworden van dat lange eind te voortgone. David leed zijn ladertosch op eerd en leed zijn kop door en op. Hij hield voor de wulf en andere wille tieren zich te proepte. Maar hij dreed zich op een zied en dacht, dit valt zich zo goed en hij funk aan te snortje. David hield met eenmaal mensenstem. Hij dreed zich over op de andere zied en snort weer. David, hield hij weer wiet overroepen. Hij recht zich langzaam op en checkt. Jo, dat wie nu al jen, Marje. Hij dacht, hij had bloos een droom gehad. Maar dan hield hij wader wem zijn nomen roepen. David, bist du da? Deze stemme hield zich bekend. Kon dit werkelijk zo zijn? Hij stond op en stieg op een stein, te zijn wer dat wie. Tjern die dat geluiven? Dat wie zijn voeder en zijn bruider. Jonathan hat David seine Familie gesagt, dass David wahrscheinlich mangte Boy am verstärkt wir. Sei wir nu auch an die Vor von Tjernitzol. Der hat ernt alles wahrgenommen und sei musste nu auch dort Land verloten, um sicher zu sein. David schmeißt sein Schwert an und randend an Jane und sei am Arm de sich und hat so viel zu vertellen. Er hat seine Familie all so lang nicht gesehen. Schwind, kommt an diese Halling. Dort ans China hiert in Set, sieh David. Ja, sieh, David sin Fuder vertalt, wat alles passiert wir, en dort soll ein Beiserkernig zu alle Menschen geworden wir. David joma dort Eva sinje Alter, die wir all nicht mehr ganz jung. Am jeng dort auch schlacht Eva sinje Geschwister dort Tjernig soll ernt alles wahrgenommen hat, en ernt auch anbringen woll. Aber David wist, wat hij dönen wird. Den nächsten Tag, tidig zu meins, wurde sie durch der Gebirge losgegangen und Moab. Jo, du hat die seine Urgroßmutter, Ruth, mal gelebt. Hei wurde in Tjernig Frau, auf seine Familie do wohnen kon, bei dort an Israel ruhig ward, und da einen anderen Tjernig hatte. So wie das dann, der Moabiter Tjernig leut jasse mit seine Familie hier an Moab wohnen. Aber David ging träg no Israel. En als hij bij de steine je boy tjuim, zag hij wiet of mensen onkomen. Wat dan nu? Dacht hij bij zich. Hij bekt zich hinge de steine, dat hij hem niet zijn zullen. En als hij nu de tjuimen, hier hij waarde wem zijn nomen ruipen. David. Dit weer zijn je vriend van Israël. David weer zo vrouw eind te zijn. Jo, ook David zijn je vriend moest van Tjernigzaal uitpikken en zijn je met er leven doorvan te komen. Emma Maya chime en blijven bij David mank de boy. Zij feilde dat David wie er basta leder je was en zij wollen bij arm blijven. Dat hier ook niet lang en David houdt wader een armee van Eva 500 mannen. Tjernig Saul ging jeden dag verdrisselijk en oerlijk ram en vroeg allem en palast of irgendwer wist wo David hem versterkt wie. Alle wisten dat Saul David aanbrengen wil. China seht am, wo David sein kann. Nee, nicht mal sein Ina sehen Jonathan, und dort mögt Saul sehr doll. Woran wird der König Saul so ein doller Mensch geworden? Die wollen ihn auch besinnen können, dass Saul Gott ungehorsam gewasst wird, und dass Gott Saul als König verschmäht hat, und an Saul sein steht, dem David als König über Israel gesolft hat. Das sagt in der Bibel, dass Saul einen Beisen jäst hat. Du wehens wohl soll den David anbringen, willst de Menschen. David viel doller gelächte aus arm. Du puttert wie an de Palast der. Wer kon dat bloß sehne? Weißt du, wer dort wie? Dort wie einer von Tjernig Saul sind je fährste Deiners, der David ein Nob mit dem Priester Ahimelech töpp gesäune hat.
Jo, dis Tanya, wie nicht ein Göder. Hij halb tjern ik zal no David zietje, en dat zij am anbringen konne. En daar zeet tjern ik zal, wat hij gezeine en geheert had, wo David am versteekt wie. Deinasch, röp tjern ik zal, melk schwinde Piedreid en zacht alle Soldote, dat zij zich ab den Weich no nob melke. Bet so weit geht ans van dorscher Deil van deze Geschichte. Dat nächste Mal wel wie mal seine Wort alles passiert, aus Tjernik Saul nur David mag der Gebirge sieht, en Wort David dat, aus Heisal sieht.

Nu wel wie nog eenmaal alle te beden zijn die rijden voor. Lieve God, ik dank die voor alle tjenja die deze geschicht om radio gehoord hebben. Ik bid dat wie alle van zo'n geschichte als deze ook wat goudet leren mochten. Amen.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Kenia Forum met Zakker bestreed. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma verzet via drie vragen en te gronden wat je aan het thuis hebt. Ik wil jullie vragen en je huilheid mee vandaag met Dr. H.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ook door de vandaagse betrachting mocht ik waar alle touwheren welkom heiten. Dat is een verrecht dat we hebben op deze weg Gottes woord te delen met de touwheren. In ons gebed is immer waar dat het ook mocht een zegen voor die zijn die zich dat aanheren. En zo mocht dat vandaagse programma ook een halb zijn recht te erkennen wat ons ten goden deinen dat ook wanneer we alleen im leven stonden.

Ook van jou, wel we waren door hem beden dat God ook van jou dat woord zijn mocht. Gelijk daarvoor daar, en Jezus zijn noemen, dank ik die dat we die woord delen doen, ook over de lof walen dat met andere mensen delen. En ik bid ook dat u dat ook zijn mocht onernt. Help alle touwheren, ook die wat vielleicht eenzaam en alleen zijn, en dat u ook ernt mocht nu komen, en dat dat woord dat we betrachten ook een zegen meteilen. Help hen ook in ihre Einsamkeit, ook ältere Lied wat vielleicht nicht mehr so in de Gottesdienste kommen kann, dat dien woord ernt ook mocht ermutigen en Kraft geben, ook die true te blijven wat om eng. Zegen ook van jou dien woord aan alle touwheren. Du sollst du für danken ihr haben. Amen.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 313. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 313.

0: Wir lesen an sie ein Kapitel in das Neue Testament, in der Apostelgeschichte.
1: Kapitel 16. Hij kwam nu derbe in Dano Lystra. Daar woont een jongen, die heet Timotheus. Zijn moeder wie een glijvende Joodse vrouw, over zijn vader wie een Griek. De breide in Lystra en Iconien houden goudet van hem te reden. Paulus wil hem op zijn reis metnemen. Hij besnijdt hem om de Juden te helpen, wils in de jeen wisten ze alle dat zijn vader een Griek wie. En als zij durch de steden reisden, zeden ze aan door wat de apostelen ältestes in Jeruzalem besloten houden. Doordat werden de gemeenten im Glauben gestärkt in ihre Zoll neem alle dag tau. Zij reisden dan durch Friesen in Galatien, wils de Heilige Geist dort nicht tau leid, dort wurd in Asien te predigen. Als zij bad Misien kämen, versuchten zij durch Bithynien te reisen, aber Jesus den Geist leid dort nicht tau. En zo reisden zij bij Misien vorbei en kämen nu Troas. Dan die Nacht hat Paulus eine Vision, dort ein Mann von Mazedonien bedend ver am Stunden seht, kom even naar Macedonië en help ons. Als hij deze visioen in je zijnen houdt, verzocht wie voorts naar Macedonië te komen, wils wie nemen aan dat de haar ons doorhaan geroopt houdt door het evangelium te predigen. Dan voer wie van Troas los en voeren gelijk even naar Samothrake en kwamen nächste dag naar Neapolis. En vandoor naar Philippi, een Romeinse kolonie, en daar jeent een van de verste steden in Macedonië. En daar blijven we meerdere dagen. Om Sabbat ging wie bei dem Staatspurt am Wutter, wo der gewöhnliche Bet ward. Da sahen wir uns dol in Reden mit den Frühers, die sich da versammelt hatten. Eine Früh, die da horchen deit, wie Lydia, ein gottesfercher Frühmensch von Thyatira, die mit bleiberoder Zeich handelt, der mögt der Herr dort hort ob, dort sie dort ab achten deit, wat Paulus seht. Als sie in ihrer Familie wären gedeibt worden, laut sie uns an, am Hüst zu kommen und seht, wann je mij door verholen, dat ik ten geloven om haar gekomen zie, dan komt en blieft in mijn huis, en zij bereed ons. Einen dag, als we naar den plaats gingen te beden, trof je een sklovenvrouwmensch, die een woorzaaier geest had, en ihre haren der een woorzaaien veel aanbracht. Dit vrouwmensch kwam Paulus in ons in Jeroen en schreef, deze mannen zijn den allerhechsten God zijn deiner, die ons zaaien wo we kennen zeilig worden. Dit deed zij einen dag num anderen, wat Paulus door Eva zo verdrisselijk ward, dat hij zich omdreide en tot den Geist zeed, ek je bij die en Jezus Christus in een nomen uit haar uit te komen, en voorts verleidt de Geist haar. Ober als ihre haren zagen, dat ihre hoopning op de wenst waag wier, nemen ze Paulus en Silas en slaapten die op den Marktplatz vergerecht. Die brachten die ver ihre Rechter en zeden, dit zijn jüdische mannen en brengen onze stad om oproer. En wat zij leren, kennen we niet aannemen ook niet metmaken, wils wie reimer zijn. Dort valt riesig op, jeen aan te gonen, en de rechter bevolen aan de kleider van Kerper te rieten en aan te verheven. En als zij aan goud verklapt houden, schmijten zij aan in dat gefängnis, en bevolen den gefängniswachter aan door zeker te holen. En die, wils dat van hem verlangt wordt, stapt aan in binnenste gefängnis en sloot aan de feit in een klots neer. Ober midden in de nacht, beden Paulus en Silas en zongen leider God te loven en de andere faust genomene hierden dort. En plaatselijk kwam door een grote eerdbeben dat het gefängnis wat op den grond fout schaddert. Voorts op het steed gingen alle deren op en dan vallen alle de keden af. De gefängnis wacht daar woek op. En als hij zag dat alle gefängnis deren op waren, greep hij om schwert en wil zich doodmaken, wil hij dacht, de faust genomene worden alle uitgereten zijn. Paulus überhaupt met Lüderstem, da die keinen schoden, wie sind alle hier. Dan leidt hij zich een licht brengen, en ran nen en falt zetren ver Paulus en Silas haan. Hij bracht aan Ruud en zeed, leive haren, wat moet ik doen dat ik zeilig word. Zij zeden te hem, gleif aan den haren Jesus Christus, dan wordst du en deine familie zeilig. Dan predigten zij den haren zijn woord te hem, en te al die zinje en zijn huis. En kraakt dan de nacht, was hij aan de blootstriepen af, en voorts door leidt hij zich en zijn familie diepen. En hij neemt aan bij zich hem huis neer en zaad aan eten ver, en hij vreet zich dat hij met zijn ganse familie weer te geloven aan God gekomen. En als dat eerst dag weer, schekten de staatsrechter ere deine naar de wachter, dat hij de mannen zal gonen loten. Dan zei de gefängniswachter te Paulus, de staatsrechter hebben woord geschekt, dat u en Silas vrije loten zendt. God en vrede. Paulus überseete an, sie haben uns Aschelje Reime öffentlich verheft und angestoppt und regten uns nu am Geheimnen loszuwahren? Nee, nu lot uns selbst kommen und uns hier rütleiden, in de deiner Seden de Staatsrechter dort. Und aus de Heeren, dort Paulus und Silas Reime wären, ward an Angst. Dann kämen sie in Bereden an und brachten an Rüt und prachten an ihre Staute verloten. Dann gingen sie uit dem Gefängnis Rüt und gingen bei Lydia im Hüsnern. En als zij de breide gezijnen en mouten gesproken houden, verleiden zij.

Ik kreeg voor dit jaar een kalenderboek geschonken. In deze week worden door ieder dag een je gedanken met je deelt. Wat voor Jezus dat woord deine bedient. En waar ook wie dat deine zelen. Deine. En waarom wie deine zelen. En waar wie deine zelen. De mensen zijn tjeim ook niet zich bedienen te laten. De mensen zijn tjeim om te deine. De mensen zijn tjeim om zijn leven hand te geven. Derg zijn in dienst. En met zijn in dienst. De mensen zijn tjeim vele los te tjepen. Dat is de goede noorrecht. En wanneer dat vandaag gaan zal. Ik wil een paar gedanken uit dit boek nemen en waar geven. Paulus schreef dat im ersten Brief an de Korinther in Kapitel 4, Vers 1 zo. Laat alle mensen ons door verhullen, dat wie Christus seine Diener sind, in Verwalter über Gott seine Geheimnisse. Wie sind in der Meinung, dat ein Mensch, der zum Priester oder zum Prediger beropen is, oder van de Gemeinde beropen wordt, dat hij dan ook de beroepen heeft, anders te zijn. Zoals een ander wezen, einfach een ander mens te zijn. Die zal een geestelijke vierer of leider zijn. Maar niet einer, die hecher staat als wie, zo denk je. Im Brief aan de Philippa Kapitel 4, Vers 12 lezen we, woont Paulus zijn opvoeding van deine weer. Ik weet, waar dat is, je demütig te worden, en waar dat is, van alles te hebben. Ik heb dat geheimnis geleerd. En alle lagen tevreden te zijn. Ik kan zout of hungrig zijn, rijklich of knap hebben. Ik kan alles door Christus, die mij sterk maakt. Zo schrijft Paulus dat. Ik weet, ik heb, ik kan, maar niet uit mijzelf. Dat is alles door Christus, die mij sterk maakt. Dat is genoeg. In Kapitel 2, Vers 4 ermunt Paulus so. Je sollen nicht bloß nur dort tschetje, wat jün selbst interessiert. Je soll aber auch nur dort tschetje, wat dem Nächsten interessiert. Paulus seine Abfordering von deine wird disse. Ich will für jün dort tunen, wat ich kann. Dat is mir kreit in dunt. Of je mir love oder eva mir schelle. Solang als da noch ein Mensch ist, der Jesus nicht chant, habe ich die Abgabe, Jesus zu deine. Bet auch des Mensch dort erchant, wer Jesus ist. Warum kann Paulus dort sagen? Sein Grund zu dieser Haltung wie nicht in erster Stelle der Leib zu den Menschen. Paulus seine Leib wie in erster Stelle seine Leib zu Jesus. Und Jesus schreibt am der Leib zu den verlorenen Menschen. En vele erkennen dat niet. En die worden ons ook niet dafür danken. En wie worden enttäuscht zijn. Wie worden innerlich ganz kaputt zijn. In diesem Kalenderboek wird dan folgender Satz, den ich für sich in Plotitsch-Theber sagte. Wie worden bij Menschen Furken eine geratere Undankbarkeit erleben als bij einem Hund. Aber wenn der Leib zu Gott ons Beweggrund ist, dann kann uns keine Undankbarkeit daran hindern, unsere Mitmenschen zu leben und zu dienen. Paulus hat sich entschlossen, andere Menschen zu dienen, weil sie dort erkannt hat, was Jesus an ihm getan hat. Und Paulus bekannt hat ganz früh im ersten Brief von Timotheus 1, der Vers 13 bis 17. Wenn ich vorher auch ein richtender Verfolger in Lastra wäre, Gott aber hat Mitleid mit mir, willst ich wisst nicht, was ich deid, willst ich dann noch nicht an Jesus leid. Paulus sagt dann wieder so, aber der Herr hat mir sie nicht nur richtig zukommen lassen, und auch den Glauben, und dass ich andere kann Gott sein, so als er uns dort in Christus Jesus schafft. Das ist eine Wahrheit, die voll anzunehmen in dich leben ist. Dat Christus Jesus in deze Welt gekommen is, de Sünder selig te maken, van de Edge de Oester sie. Aber Gott hat rood doch ein Mitleid mit mir, dat het an mir soll te seine zijn, wo groot Jesus Christus in de Geduld mit dem geratsten Sünder is, dat andere door en seine kennen,
dat ze ook tjenne zeilig waren. Dem eivien tjennisch, de eivig leeft, de nicht te zijne is, dem einzigen God, dem traft in alle eivigheid, alle eier, in alle harlichheid. Amen. Lieve Tohira, wanneer Jezus zo bij Paulus gehandeld heeft, en hem zo veranderd heeft, dan kon hij dat ook bij die en bij mij doen. En dat wil Jezus. Dat wil Jezus doen. Die wil onze ganze Selbstsucht, onze Kleinlichkeit, onze Sünde wahrnehmen. Jezus kwam niet zich bedienen te laten, aber hij is gekomen te dienen, in zijn leven hand te geven, vele los te schepen. We hören nu een leid, en dan neem ik nog een ander Beispiel uit dem Kalenderbuch.

woont haar heer. Haar beste raad als ons vader Jacob? Haar ons vader Jacob heeft toch dus een barm gemaakt? Haar ons vader Jacob heeft toch uit dus een barm gedronken? Haar ons vader Jacob zijn zeens en zijn vij hebben uit dus een barm gedronken? Jezus laat dat ook stonen. Jezus schlägt haar dat gar nicht waar. Dat stemt alles. Jezus antwoordt. Jezus redt wieder. Jezus sagt zu der Frau, wer van dit water drinkt, dem wordt waar er darste. Wer aber dat water drinkt, dat et je, dem wordt niemals meer darste. Dat water dat et je, wordt in de mensen tot een immer ranende Qual worden. Dat water dat et je, geeft eeuwig leven. De vrouw stond over den vreemden man. De vrouw zit tot den vreemden man. De vrouw bad den vreemden man. Haar, geef mij dat water, dat mij niet meer darste wordt. Haar, dan bruk ik niet meer komen water schapen. En wat doe wie, wanneer Jezus ons roept? Hoeveel evalai wie, wanneer Jezus ons een opgave geven wil? Hoeveel bedenken heb je, wanneer Jezus ons inlodde dat om te dienen? Hoeveel bedenken zei wie, wanneer Jezus ons zei dat God dient mij? Hoeveel bedenken zei wie, wanneer Jezus mij, wanneer Jezus die schatje wil? Vertrouwen we dem Haren oder sind we mestruisch? Dat geht hier om een Beziehung to unserem Haren. Dat geht om den Gehorsam to unserem Haren. Dat geht om den Glaube to unserem Haren. En de Haar is Allmacht, de Haar is Weisheit, de Haar is Kraft, de Haar is Leib. Is de Barm te diep? Is dat bij God onmeilig? Jezus zegt bij een geleine te zijn jenja, Vred loot het junt, Vred geef het junt. Het junt niet zo als de wereld geeft. Loot junt niet dat hoort beanroeien, en vers junt niet. Het was een holde vraag. Is de barm te diep? Kan ik uit de barm ruw en vrede schapen? Kan ik dat door ruut holen? In deze kalenderboek werd dan de antwoord, nee. Jezus brengt dat van boven. De schapt niet bij onze angst en bij onze verzaaien in diepen barm. De geeft ook ons de kracht van boven. Lieve Tohira, laat mij zum Schluss noch einmal wiederholen, wat Jezus zegt. Willst de mensen zijn, zijn ook niet zich bedienen te laten. Aber te deine in zijn leven hand te geven, vele los te schepen. Mocht Gott ons de nood schenken, dat te erkennen en in ons leven door te handelen. Gott met junt en op waarde hier am eine Weg.

Goede Marius. Du, we laten het vandaag met die koffel. Nee, niet met die koffertos. En ook niet met die guampa. En ook niet met die mate koffel. Daarover moet men dat zeggen. Ik meen dat koffel door in die banen. Is dat vandaag een hol val of een hol fladig? Dat is ja maar een uitvordering. Den dag. Ze ontvangen dat dat koffel eindelijk hol vol is, nee? Ik meen dan positief. Dat man met een goede aanstelling den dag ontvangen kan. Weens, wanneer een Samarius dort verarbeitet dat, wat feien dag je was, dat alles verschlachtet, dan haf einer dort ziemlich schwer dat de dag dan ook nog wat aanhaalt. En, oh ja, ik red hier uit Erfahrung. Zo eens dat dat bij mij. Hopelijk is dat bij die niet gewoon zo struf. Vandaag hebben we donderdag. Donderdag, de 15e oktober. Vandaag wordt ons mooi een beetje regen vooruitgezegd. Leichter regen met teilweise bewölktem Himmel. 60% chance voor regen. In 17 Grad soll er draufgeheulen in Bad 25 Grad abwärmen. Ein langsamer Wind uit dem Südwesten. Dort wird all wat dünne, ne? Dann wird dort vielleicht irgendwann noch eine Sonnenschein geben. Und, naja, dann hoffentlich dort wird soll alles sehr wasser. So, dich ist das Programm zum Kaffee und Mate. Hier deine Eichen, die uns einmal trafen, ohne Samarius und ohne Seuvens. Und ich sage, du bist jeder Mal gerne Samarius. So ist es. Naja, das schützt dich nicht. Dann lauter wir uns, wo wir dann auch nicht mal so sehr von Samarius reden. Das nächste Hörchen uns hier dann einmal in Leuten.